Bijna nog in de gemaakt, nog daar, nog gewoon, nog daar. Mijn naam moet zijn dat, nog in de stad daar, zijn nog dit dat. Mijn naam moet zijn dat, ja. Bijna, moest schud waar gaan staan, dat deel. Moest schud hebben waar staan, dat is gedaan. Door Tim zijn gaan stil, dat is toen naar hen.